0: under 18.
1: Botin un vivienda monumental na Boneiro, Centustasis, of Saba. Entrante promedio september, boper aplica pa subsidio pa mantención grande of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta abri for di promé teco 30 de september 2026. Pa bini na remarque pa subsidio e gasto nan pa conservación mester ta más alto ku $25,000 e lo subsidia e saquinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda histórico sin status di monumento tambe por bini na remarque. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
2: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Saba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com. Would you like to know exactly how it is with the minimum wage, contracts, overtime, dismissal, illness, working hours, and all your rights as an employee or employer? Or do you have a conflict at work and are you looking for advice or mediation? Visit our website www.rijksdienstcn.com or visit the Office of the Social Affairs and Employment Unit of the RCN during the consulting hours from Monday to Thursday between 8 a.m. and 12 noon.
1: Wil jij precies weten hoe het zit met het minimumloon, contracten, overwerk, ontslag, ziekte, arbeidstijden en al je rechten als werknemer of werkgever? Of heb je een conflict op het werk en ben je op zoek naar advies of bemiddeling? Kijk op onze website www.rijksdienstcn.com, sectie Sociale Zaken en Werk, of kom langs bij het spreekuur over arbeidszaken van de RCN Unit SE2 op werkdagen tussen 8 en 11 uur. Abokir sama stokante sueldo minimo, contrato, overtime, retiro, malesa. Ora na di trabaw i turbo de reci nan komo trahado. Of do na do di trabaw? Of beti un conflicto na trabaw i bo mester di consejo of mediación? Visita nos website www.rijksdienstcn.com, seksyon asunto nan social y labor. Of pasa durante nos horario di consulta sin cita tocante asunto nan di labor di unidad S2 di RCN. Riba dia nan di trabaw entre 8 or y 10 or di mainta.
2: Would you also like to work for the Rijksdienst Caribisch Nederland? We regularly have new job openings. Maybe your next challenge is among them. You can always find the most up-to-date list of vacancies at www.rijksdienstcn.com/vacancies. Rijksdienst Caribisch Nederland. Building further together the future of the Caribbean Netherlands.
1: Wil jij ook werken voor de Rijksdienst Caribisch Nederland? We hebben regelmatig nieuwe vacatures. Misschien zit jouw volgende uitdaging er wel tussen. Het meest actuele vacatureaanbod vind je altijd op www.rijksdienstcn.com/vacatures. Rijksdienst Caribisch Nederland. Samen verder bouwen aan de toekomst van Caribisch Nederland. Wat aan mij traga bij Rijksdienst Caribisch Nederland? Regularmente nos in vacatura nobo. Quizás po siguiente reto ta aquí nan. E vacatura nan más actual botahanya siempre riba www.rijksdienstcn.com/vacatures. Rijksdienst Caribisch Nederland. Sigitra na futuro di Hollanda Caribense. Boke yuda analisa mercado laboral. For di September teko December 2026, entrevista donan di CBS lobisita kasan selecta pa enquesta di forza laboral. Boke contesta nang ta importante. Ita trata nang ku confidencialidad estricto. Boke in pregunta, llama CBS na 717-8676 of visita cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, hecho cuta conta. Help to make the arbeidsmarkt in kaart te brengen. Van september tot en met december 2026 gaan CBS-interviewers langs bij huishoudens die willekeurig zijn geselecteerd voor het arbeidskrachtenonderzoek. Uw antwoorden zijn belangrijk en worden door het CBS direct vertrouwelijk behandeld. Heeft u vragen? Bel het CBS via 717-8676 of kijk op cbs.nl/arbeidskrachten. CBS voor wat er feitelijk gebeurt.
2: Will you help map the labor market? From September through December 2026, CBS interviewers will visit households randomly selected for the labor force survey. Your answers are important and will be treated with strict confidentiality by CBS. CBS never shares this data with third parties, not even to other government bodies. Do you have questions? Call CBS at 599-717-8676 or visit cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, facts that

0: Radio Stacia BJB 50.
1: 92.3 FM.
2: Poti un vivienda monumental na Boneiro, Centro Stasis, of Saba? Entrante promedio September, buper aplica pa subsidio pa mantención grande of restauración di bo vivienda monumental. E arreglo piloto ta abri for di promé teco 30 di September 2026. Pa bininare marche pa subsidio e gasto nan pa conservación mister ta más alto cu $25,000 e lo subsidia e sakinan te un suma di $100,000. Edificio nan di vivienda histórico sin status di monumento tambe por bininare marche. Wak pa e condicionan y pa aplicación riba www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com. Heeft u een monumentaal woonhuis op Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Vanaf 1 september kunt u subsidie aanvragen voor groot onderhoud of restauratie van uw monumentale woonhuis. De pilotregeling is geopend van 1 tot en met 30 september 2026. Voor subsidie komen kosten van meer dan $25,000 in aanmerking. Per monument kan maximaal $100,000 subsidie worden verstrekt. Ook historische woonpanden zonder monumentenstatus kunnen in aanmerking komen. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen van subsidie op www.cultureelerfgoed.nl of www.rijksdienstcn.com.
3: Do you own a monument home on Bonaire, Sint Eustatius or Saba? Starting the 1st of September, you can apply for a subsidy for major maintenance or restoration of your historic home. The pilot subsidy regulation is open from the 1st through the 30th of September 2026. The cost eligible for the subsidy must exceed $25,000 and are subsidized up to $100,000. Historic homes that are not officially listed as monuments may also qualify. For the conditions and to apply for a subsidy, please visit english.cultureelerfgoed.nl or www.rijksdienstcn.com. Will you help map the labor market? From September through December 2026, CBS interviewers will visit households randomly selected for the labor force survey. Your answers are important and will be treated with strict confidentiality by CBS. CBS never shares this data with third parties, not even to other government bodies. Do you have questions? Call CBS at 599-717-8676 or visit cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, facts that matter.
2: Helpt u mee de arbeidsmarkt in kaart te brengen? Van september tot en met december 2026 gaan CBS-interviewers langs bij huishoudens die willekeurig zijn geselecteerd voor het arbeidskrachtenonderzoek. Uw antwoorden zijn belangrijk en worden door het CBS direct vertrouwelijk behandeld. Heeft u vragen? Bel het CBS via 717-8676 of kijk op cbs.nl/arbeidskrachten. CBS voor wat er feitelijk gebeurt. Bokeyu de analisa mercado laboral? Voor de september teko december 2026 entrevista dona di CBS lobisita kasten selecta pa encuesta di forza laboral. Bo contesta nang ta importante y ta trata nang ku confidencialidad estricto. Bo tin pregunta, llama CBS na 717-8676 of visita cbs.nl/arbeidskrachten. CBS, hecho